Ja, dat werkt. Je hebt achteraan gaan zien dat een master aan het staan is, Pieter. Achteraan is Pieter. En dan hebben we een master voor u, want die mogen wel uitzetten. De master.

En een koude schouder kost wel een euro, zeker, of een euro. En dan aan drank, dan is het niet wat er gebeurt.

0: zender.nl of wat je dan ook.nl hebt. Ja? Goed. Einde van deze uitzending. Leuk dat jullie allemaal geluisterd hebben en goeie nacht.
1: To Framework a Field.
2: Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen.

0: Dit is een opname die verschrikkelijk vroeg in de ochtend is gemaakt. Om 4:46 begint het. Dit was al dik in de tweede week van Sonic Mabolela, naar het einde toe. En voor die gelegenheden stonden wij om 3:00 op. Om 3:30 zat in je jeep. Dan reden we naar een plek. En de laatste om 4:15 stonden uw microfoons op en ging jij terug gaan slapen. En dit was op een hele leuke plek. De brug. De bridge, zoals we het noemden. Dat is een brug over een rivier. Tussen Zuid-Afrika en Botswana. Echt, de rivier was de grens. En ik vond dat een heel mooi gegeven om zo op een grens op te nemen. Ik bedoel, die vogels en die dieren, die insecten, die weten natuurlijk niet dat een grens is. Die trekken zich daar ook niks van aan. Maar voor mij was het wel iets speciaals. Ook deze bepaalde opname, heel de opname eigenlijk, ze duurt 2:15 of zo. 2:30. Klinkt eigenlijk fantastisch. En dit deeltje is net, het begint zo een paar heel schreeuwerige vogels die zo heel langzaam beginnen te schreeuwen. En dan daarna kalmeert het wat, maar het lijkt toch alsof het insectenorkest dat je op de achtergrond hoort samenspeelt met een paar, ik weet niet of het een vogel of een aap is, zoiets heel iets wat lager, en dan die vogels die rondom zitten te krijsen en te schreeuwen, maar allemaal vrij zachtjes meestal op bepaalde punten na. En ik vond die early morning sessions heel leuk. En met deze opname wil ik verder maken, want ik wil meer grensopnames maken. En ik wil altijd ook de grensopname op dezelfde tijd maken als deze opname is gemaakt. Dit wordt de referentieopname. En ik weet dat ik hier nog ook aan het luisteren was, want ik probeerde dan wel te slapen, maar ik slaap niet zo goed, dus ik bleef eigenlijk gewoon wakker en liep daar wat rond, ver genoeg van de microfoon, zodanig dat ik niet te horen was. Maar gewoon dat ontwaken die je daar hoort en elk deeltje van het dierenrijk, om het zo te zeggen, wordt op een ander moment en op een andere manier wakker. En dat hoor je hier zo heel, heel zachtjes. Het insectenkoor is aan het net gedaan en dit is het moment waarop de vogels beginnen wakker te worden.
1: Brouci nalétávající na lampu.

Dit is Dr. Klangendoen met drie hoofdonderwerpen op deze aflevering. Eerst de Perverse Animals reeks met de aflevering The Park Where the Gay Dogs Meet. Daarna de Hörspielreeks met het derde deel van An Island in the Moon door Lucinda Guy en omvloerst door de Stoepnitz benefietnummers van diverse artiesten. Dr. Klangendoen denkt met u mee.

U hoorde Perverse Animals Serie 2, Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes. Episode nummer 3. The Park Where Gay Dogs Meet. Opnames, mixages, muziek, edits en interviews door Henk Bakker en Lucas Simonis. Een speciale dank gaat uit naar Patricia Baker van Curious Broadcast. De korte interviews werden afgenomen door Edwina Helen Nielen.

U hoorde Perverse Animals Serie 2, Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, Episode 2, Taxiderm. Opnames, mixages, muziek, edits en interviews door Lucas Simonis en Henk Bakker. Een speciale dank de duiging aan Patricia Baker van Curious Broadcast. De acteur was Abner Price. De geïnterviewde was Nigel Monet.

0: slangen doen.
1: Perverse Animals, serie 2. Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, door Dr. Klangendoem. De Perverse Animals-reeks van Dr. Klangendoem is een gereedschap dat ingezet wordt voor meerdere doelen. Het maken van een hybride soort radio staat echter stevast voorop. Het eerste deel van de Perverse Animals-series was een puur fictief radiohoorspel dat ook live kon worden uitgevoerd en dat uiteindelijk voor en door de ORF Kunstradio in Wenen werd opgenomen en uitgezonden. Dit tweede deel is ambitieuzer. Dr. Klangendoem ging in 2013 een tijdje naar Ierland om zich daar te laten inspireren door in eerste instantie de lokale Perverse Animals scene, maar raakte dankzij alle serendipiteit die dat met zich meebracht ook verstrikt in onderwerpen als taxidermy en Riverdance. Het resultaat is een reeks radioprogramma's waar zo ongeveer alles in gebeurt dat not done is in normaal radioland. Van ambient-achtige soundscapes die integer opgenomen interviews vergezellen, tot een volledige vervaging van de grenzen tussen documentaire en fictie. Met als rode draad een serie korte interviews met Dubliners, waarop onlogische wijze naar de diepere zin van het bestaan gezocht wordt. This is Dr. Klangendoem with the Perverse Animals second edition, entitled Last Exit to Bushy Park, with this week's episode, Whore Boy.

U hoorde Perverse Animals Serie 2, Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, Episode 1, Whore Boy. Opname, mixages, muziek, edits en interviews door Henk Bakker en Lucas Simonis. Speciale dank gaat uit naar Patricia Baker van Curious Broadcast. De korte interviews werden afgenomen door Edwina Helen Nealon. De acteurs waren Peter Taylor, Barry Burns. De geïnterviewden waren Luke Clancy, Rosina Hand en Kathleen Murray. De punkband bestond uit Robert van Hulzen op drums, Lucas Simonis op gitaar en Barry Burns zang.

Het afgelopen half uurtje hoorde je live vanuit de Telegraph Hill Studios in Broccoli, Londen, de integrale uitvoering van Radio Reconstructions. Een performance van de Engelse geluidskunstenaars James Bully en Daniel Jones. Dit concert was een co-productie van The New Radiophonic Workshop in Londen en Inventions for Radio van de concertzender.

0: Een kort werkje was dat van Delia Derbyshire, de legendarische leading lady van de BBC Radiophonic Workshop. En dat was de studio binnen de BBC, waar vooral al het sounddesign, maar ook muziek gemaakt werd voor talloze radiohoorspelen en ook televisieseries. En het meest beroemd in dit verband is Doctor Who, waar Delia veel voor gemaakt heeft. Hoorspel, radiofonie, radiokunst. Het zijn allemaal termen die vaak door elkaar gehaald worden. De genres zijn zeer zeker nauw verwant aan elkaar, maar er zijn wel degelijk accentverschillen. Radiofonie, zou je kunnen zeggen, is een term die in ieder geval historisch nauw verwant is aan het hoorspel. Het hoorspel is vooral gecentreerd rond een letterlijke vertelling, met vaak stemacteurs, geluidseffecten om het verhaal te ondersteunen. Maar radiofonie gaat dan weer net een stapje verder. De vertelling hoeft niet per se narratief te zijn en de klank van de menselijke stem, al dan niet in combinatie met sounddesign, acousmatics, soundscape, soundart en instrumentale muziek en klanken smeden zich samen tot een akoestisch universum. De Amerikaanse componist John Cage behoort zonder meer tot de peetvaders van het radiofonische genre. In 1942 schreef Cage een partituur voor een radiohoorspel van Kenneth Patchen. The City Wears a Slouch Hat, zo luidde de titel van dit radiodrama, waarin een karakter met de naam Voice door een stad dwaalt en daar allerlei zaken opvangt, zoals conversaties, omgevingsgeluiden en flarden van telefoongesprekken. John Cage wilde een soundscore maken gebaseerd op stadsgeluiden en geluidseffecten. Echter, de techniek was toen nog niet zo ver dat zijn idee gerealiseerd kon worden. Uiteindelijk werd het hele plan teruggebracht tot een veel simpelere compositie voor 6 percussionisten. De oorspronkelijke partituur, die bestond uit een 250 pagina's dik boekwerk, is helaas verloren gegaan. In 2012, in het 100ste geboortejaar van John Cage, initieerde de Ars Acoustica groep van de EBU, en dat staat dan voor European Broadcasting Union, een project waarbij componisten, geluidskunstenaars en radiomakers uitgenodigd werden om op basis van dat oorspronkelijke idee van John Cage een eigen, vrije versie te maken van The City That Wears a Slouch Hat. Dit resulteerde in een cd met een 7-tal werken onder de titel 7 Hats for John Cage. Van deze cd draaien we nu het nummer The He and the She of It. Een radiofonisch werk gemaakt door Bernard Clark. En Clark is een Ierse radiokunstenaar die onder andere ook voor de Ierse publieke omroep het radioprogramma Nova maakt. Een platform voor eigentijdse muziek. Bernard Clark met The He and the She of It.
1: Follow a double. I remember when the war started, in 1939. To Christchurch Cathedral. I didn't really like the
2: National Museum. The National
1: Museum.
2: The National Museum. No, don't hang up.
1: Then I remember being marched.
3: Please. When I hear what we call music. It seems to me that someone is talking.
4: It's just fucking heaven.
3: We are getting rid of ownership, substituting use, beginning with ideas. Which ones can we take? Which ones can we give? Disappearance of power.
5: I'm listening to the radio and they play Kenneth Patchen, the poet, reading Lonesome Boy Blues with Modesto Bersenio.
3: Non-measurement. Japanese, he said, we also hear with our feet. Continue. I'll discover where you sweat, Kierkegaard.
6: we're down here now, waiting now the boy for, you know what I mean? Because we can't get anywhere else, you know what I mean? Because we can't get on the clinics. And we're down here trying to get other drugs like fuel volume, roach, Rohypnol, you know?
7: They sell Valium, and now you wouldn't think, sure you wouldn't look at them.
8: Yeah. A lot of people sell a Valium for their drink money. Alcoholics, yeah. Like, you know what I mean? Who can have no problem? Like, if I went into a doctor, I wouldn't get them. But if an old person, you know what I mean? They'd get them, you know what I mean? So they sell them.
9: Get away from the club,
10: what's going on?
11: A rail. It's always a rail.
7: There wasn't enough for everybody. Everybody's be killing everybody. I want some. So there doesn't be enough for ground all the junkies. So whoever gets there first with that money.
12: Then it was 8-9 bags a day.
13: And we just ended up getting strung out. And the needle and everything left.
12: Lovely. It's lovely. So when you're smoking it, it's, I don't know, but with the needle and you're cooking it up and getting the blood, when you push it in, then it's just, it's lovely. It's just fucking heaven. See, we're off now, and me thinking about it, see, I don't like to think about it, so I want to block it all out. But it is lovely. So I have to stop thinking about it now. I'm on methadone now. I mean, I'm on the methadone. And I'm on everything that I can get my hands on as well, except heroin. I'm with Solange now over a year, and I think of the last 3 weeks is my first clean New Orleans.
3: Begging, difficult profession. In India, parents maim children, producing bodies that'll attract

0: Je hoorde The He and the She of It. Een radiofonische compositie van de Ierse radiokunstenaar Bernard Clarke. Hij maakte dit werk in 2012, in het 100ste geboortejaar van John Cage. En dit werk staat op de Ars Acoustica CD Seven Heads for John Cage. En naast mij zit weer Martijn Comes, de initiatiefnemer, programmamaker hier bij de Concertzender van deze Inventions for Radio special. Martijn, zo dadelijk om 11 uur gaan we luisteren naar een radiofonisch werk van Barry Barmange, de inmiddels 81-jarige beroemde Britse radiokunstenaar, die onder andere samenwerkte met Delia Derbyshire. En we gaan straks luisteren naar Amor Dei, A Vision of God, een vierdelig werk uit 1964. Vertel eens, wie is die Barry Barmange?
1: Ja, dat vraag ik me ook heel vaak af. Barry Barmange is eigenlijk iemand die radiostukken en radiofonische stukken maakt. Samengewerkt heeft met...
0: Maar is hij schrijver? Is hij componist?
1: Hij is dramaturg.
0: Okay.
1: En hij heeft... al zijn werken hebben een soort existentiële en psychologische inslag. En wat eigenlijk gevraagd wordt van de luisteraar is eigenlijk heel veel geduld. En eigenlijk doordat je dat geduld op kunt brengen, kun je eigenlijk... moet je iets dieper nadenken.
0: Maar waarom wordt er geduld gevraagd van de luisteraar?
1: Ja, dat is heel interessant. Als je zit in een huiskamer en er wordt geduld van je gevraagd en een stukje van je brein moet gereserveerd worden om

0: na te denken over wat er gebeurt, dan kun je iets dieper over de dingen nadenken. Dat zijn we denk ik in deze tijden niet meer zo
1: maar
0: gewend.
1: Maar je bedoelt, zijn hoorspelen zijn niet entertainment, zoals misschien in de tijd dat hij heel actief was. Want het is nu een oude man. Ik neem aan dat hij nou niet zoveel meer maakt. Of dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ook een vraag zijn. Weet je of hij nu nog heel actief is? Maar ja, in de tijd dat hij heel actief was, was natuurlijk het traditionele hoorspel heel, heel aanwezig, zeg maar, op de radio.
0: Ja.
1: En als je dan zegt van hij vraagt dus heel veel geduld van een luisteraar, dan vermoed ik ook dat je bedoelt dat zijn werken moeilijke teksten zijn. Misschien veel abstracties of niet makkelijk te luisteren.
0: Nou, de werken waar we zo naar gaan luisteren, of tenminste het werk waar we zo naar gaan luisteren, Amor Dei, dat is A Vision of God. En dat gaat eigenlijk over hele, ja, het zijn interviews met mensen die gevraagd worden naar bepaalde ideeën. Dus, en in dit geval, wat is je idee over God? En dat wordt in vier delen wordt dat voorgesteld. In het eerste deel, Groping Towards God, zijn er meerdere stemmen aanwezig die nadenken over het fenomeen God. En eigenlijk speculeren naar iets wat ongedefinieerd is. In het tweede gedeelte worden die stemmen eigenlijk zekerder van zichzelf en vormen heel langzaam meer concrete beelden. Het derde gedeelte, genaamd I'd like to believe in God, but... is eigenlijk een wedstrijdje hoorbaar tussen de mensen die eigenlijk van God houden en een soort misschien wel blinde connectie hebben met het fenomeen en mensen die totaal niet in ze kunnen geloven. En in het laatste gedeelte, there is a God, hoor je mensen die overtuigend geïnspireerd zijn door een God en een soort absoluut geloof, een soort true believer-achtig idee. Het geheel is misschien moeilijk voor te stellen, maar op een andere manier ook heel menselijk. Het zijn hele menselijke thema's die jij altijd aansnijdt.
1: En hij werkte voor dit radiodrama samen met Delia Derbyshire. Want het is in 64 gemaakt. Dat was echt die tijd. Hè? Derbyshire kwam geloof ik in 1960. Monsterde zij aan daar bij de BBC Radiophonic Workshop. Mm-hmm. Bermanche, die werkte daar ook. Die produceerde daar veel van zijn hoorspelen. Mm-hmm. Daar was een samenwerking tussen hun tweeën voor dit stuk.
0: Ja. Ja, ik heb nooit kunnen achterhalen hoe die twee met elkaar in verband zijn gebracht. Alleen de manier waarop ze werkten. En er is een kleine anekdote die je online kunt vinden, waarin Delia Derbyshire eigenlijk vraagt, wat voor geluiden zoek je hier nou bij? En Barry Bermanche gaat dan eigenlijk tekenen en die zoekt eigenlijk naar een renaissance-achtige, kathedraal-achtige geluid.
1: Hij tekent wat en zegt, kijk, zo ziet het eruit, maar maak dat dan maar in klank.
0: Ja. Klopt, en dat heeft hij gemaakt. Dus we gaan zo meteen daadwerkelijk luisteren of ze daarin geslaagd is, of nee.
1: Ja, en het is dus gewoon één van de vier producties die ze samen hebben gemaakt.
0: Ja, klopt. Want, Inventions for Radio, de vier delen.
1: Hoe gaat het na vanavond verder met Inventions for Radio?
0: Ja, dit was eigenlijk het hoogtepunt van 3 jaar Inventions for Radio. Maar er komen nog een tweetal uitzendingen. Helen Frozy van de Soundfjord Gallery in Londen heeft een aantal dingen gecureerd. En zij gaat nog één aflevering doen waarvan ik nog niet de inhoud weet. Maar wat ik nog wel weet is de laatste aflevering is gemaakt door Monotak en Bert Komrij. Die hoorspelen maakt voor menig omroep.
1: Martijn, het is bijna 11 uur. Ik hoor op de achtergrond, jij ook, de legendarische tune van Doctor Who. Gecomponeerd in 1963, precies, daar is hij dan. Die is overigens gecomponeerd door Ron Grainer en Delia Derbyshire samen. En dat betekent dat ons presentatiewerk hier live vanuit Utrecht, vanuit de radiostudio van de concertzender, erop zit. Het laatste uur is dan helemaal gereserveerd voor de klinkende radiofonie. Wij, Martijn en ik, nemen daarom nu alvast afscheid. Maar blijf dus vooral luisteren.

0: Dit is dokter Klangendoen.
1: Klangendoen.
0: Klangendoen.
1: Met een m op het eind.
0: Oh.

0: Ja, dat ik denk dat ze gewoon
1: houden. Jawel, dat kan je. Ja, jawel, daar werken ze. Bij mij is dat

0: toch de kan naar doen.
1: Ik heb het hol gemaakt en het lijkt goed gelukt. Van buiten is er eigenlijk alleen maar een groot gat te zien. Dat leidt in werkelijkheid nergens heen. Na een paar stappen stoot je al op een rots.
2: Zeker 1000 stappen van dit gat verwijderd ligt door een losse laag mos bedekt. De eigenlijke ingang van het hol. Hij is zo beschermd als maar iets ter wereld beschermd kan worden. Zeker, er kan iemand binnendringen en alles voorgoed vernielen. Dat weet ik en mijn leven heeft zelfs nu op zijn hoogtepunt nauwelijks één rustig uur.

Ik moet een onmiddellijke ontsnappingsmogelijkheid hebben. Ik kan immers in weerwil van alle waakzaamheid van een totaal onverwachte kant worden aangevallen. Ik leef rustig binnen mijn huis en intussen boort zich de tegenstander van God weet waar een weg naar me toe. Ach, wat zou er niet alles maar kunnen gebeuren!

En het zijn niet alleen vijanden van buitenaf die mij bedreigen. Het zijn schepsels van het inwendige der aarde. Ik heb ze nog niet gezien, maar ik geloof vast in hun bestaan. Ze komen. Je hoort het gekrab van hun klauwen vlak onder je in de grond. En je bent verloren. Voor hun geldt niet dat je in je eigen huis bent. Je bent veel meer in hun huis. Ook die uitweg zal mij niet redden. Maar ten val brengen.

Het heerlijkste van mijn hol is de stilte. Ze is weliswaar onbetrouwbaar. Ze kan plotseling verstoord worden en dan is alles uit. Maar voorlopig heerst ze in ieder geval nog. Urenlang kan ik door mijn gang sluipen en ik hoor niets. Dan zo nu en dan een geritsel van een of ander klein diertje, dat ik dan ook meteen tussen mijn kiezen tot rust breng. Of het weggloeien van de aarde, verder is het stil. De boslucht stroomt naar binnen, het is tegelijk warm en koel. Geregeld schrik ik dan van tijd tot tijd op mijn diepe slaap en luister. Ik luister in de stilte, die hier dag en nacht onveranderd heerst, glimlach gerustgesteld en val met ontspannen ledematen in een nog diepere slaap.

Dit burchtplein is het resultaat van de allerzwaarste arbeid. Mijn burcht, die ik met krabben en bijten, stampen en stoten op de weerbarstige aarde heb veroverd. Mijn burcht, op geen enkele manier het bezit van iemand anders, want mijn bloed sijpelt hier door de aarde.

erger is het wanneer ik mij zo nu en dan verbeeld dat de huidige inrichting absoluut fout is. Grote gevaren met zich meebrengt en onmiddellijk, zo snel mogelijk en zonder rekening te houden met slaap en vermoeidheid, in orde moet worden gebracht.

0: De gedachte komt bij me op dat het misschien heel kleine diertjes zijn. Veel kleiner dan de diertjes die ik ken. Ik onderzoek de uitgegraven aarde, gooi kluiten in de hoogte die in de allerkleinste deeltjes uit elkaar vallen. Nee,
1: ze zijn er niet bij.

0: Indri.
1: Sissend geluid. Hinderlijk. Duidelijk.
2: Luister.
3: Vrouw.
1: Het hoor.
4: Sissend geluid.
5: Lucht.
1: Voortdurend sis.
4: Hoor. Duidelijk. Overal.
2: Hetzelfde.
4: Ruimte. Voeten.
1: Ruimte.
4: Vreemd. Hetzelfde geluid.
2: Yeah.
1: Zwakker. Heel in de verre. Stilte.
2: Langdurig.
5: De wanden.

0: Het allerergste, misschien. Is het iemand van mijn eigen slag? Een kenner. Een liefhebber van holen. Een of andere bosmakker. Een ongelukte beer die wil wonen zonder te bouwen. Misschien is het op reis of graaft het dier aan zijn eigen hol. Als het aan het zwerven is, dan zou het misschien mogelijk zijn tot een vergelijk te komen. Als het werkelijk tot mij weet door te dringen, nou, dan geef ik het een en ander van mijn voorraden en dan zal het verder trekken. In mijn aardhoop kan ik natuurlijk over allerlei dromen, ook over een toenadering. Hoewel ik heel goed weet dat zoiets niet bestaat en dat wij op hetzelfde ogenblik dat we elkaar zien, ja, wanneer wij elkaars nabijheid maar vermoeden, meteen zonder aarzelen, beide tegelijk met een nieuwe vreemde honger, ook als we verder absoluut zat zijn, elkaar met klauwen en tanden te lijf zullen gaan. Nu schijnt het dier weliswaar zeer ver weg te zijn. Als het zich nog iets verder terug zou trekken, zou het geluid ook wel verdwijnen. Misschien kan alles nog goed worden. Misschien. Maar alles bleef zoals het was.
1: Dit is Dr. Klanger.

0: Lucas. Simonis. Henk Bakker.
1: Dit is niet de radio!
2: Maar wat is het dan?
1: Een hele graag ding!
2: Dokter Klangendoen?
1: Nee!
2: Maar wat is het dan als het niet de radio is?
1: Dat is een Lucas!
2: Au! Is het niet dokter Klangendoen?

0: Dit is dokter Klangendoen.
1: Klangendoen.
0: Klangendoen.
1: Met een hm op het eind.
0: Klangendoen.

Hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee h